0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelfer.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
2: Christina, more music.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Every second. Every heartbeat.
2: Christina.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Every second.
2: Every heartbeat.
3: Christina. You're close.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Christina.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Every second. Christina. I got a man.

0: Christina Nieuws.
1: Op het Assize-proces over de dood van Jayron is de vader schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jayron aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Vier medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
2: Ik heb een heel opgelucht gevoel. En ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk.
1: In totaal zat de assisejury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latreyn legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon in het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
4: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
3: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
5: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers die zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
3: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
6: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
3: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaar gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
7: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal, stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
3: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.

0: Het is weer herfstopendeur en iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerka-fanfare en dansdemo's van Dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Zondagnamiddag 20 september tijdens de open deur in de Bergstraat in Heist is er doorlopend modeshow van een aantal lokale handelaars. Een negental kledingzaken uit de Bergstraat brengen de allernieuwste herfst- en wintermode. Muzikaal ondersteund door dansstudio Kikit. Nu zondag tussen 13 uur en 16:30.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Als je belt naar een inlichtingendienst, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog altijd 1 op de 4 Belgen belt naar bijvoorbeeld 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
3: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een beep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
2: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen te hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken. Gelukkig kreeg de IT-consultant dat op tijd door. Tech-expert Kenneth T. legt uit.
4: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
2: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Laurens Stuyck van Bouweer Lantis.
5: We bereiden een nieuw stuk van de Oosterweelverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
2: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld. Dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones kwamen. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. Eén verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om 2,3 miljard euro aan militaire steun. Met die nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

Look Who's Talking Now, een Nigeriaanse rapper, Dr. Alban, die naar Zweden ging studeren en maar liefst een mooi diploma op zak heeft, tandheelkunde. Maar muziek was ook belangrijk voor hem, met dikke hits in die jaren 90 bij ons. Goedemorgen.

0: geweest.
1: Het is weer herfst open deur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerka-fanfare en dansdemo's van Dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
0: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
1: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina,

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Cristina.

Carly Simon. En als je morgen vroeg eens graag een ochtendwandeling gaat maken in het centrum van Heijsselberg en een frisse neus wil gaan halen, wel, dan is dat ook de ideale gelegenheid om de laatste dierenmarkt van dit jaar mee te maken. Aan de Voddamarkt, vlakbij de Oude Gamma in de Eugen-Wouterstraat. De dierenmarkt de laatste dit jaar tussen 8 en 13 uur.

En dit was de Sweet Disposition, A Moment of Love van Lost Frequencies en de Tempo Trap. En dan maken we nu een uitstapje naar Republiek Congo, naar Kinshasa, waar deze man geboren is. Maître Gim met Je me tire.

was het leuke verhaal van Cecilia van Simon & Garfunkel. Tweedehandsbeurzen zijn enorm belangrijk, zowel economisch voor de portemonnee als ecologisch voor het milieu. En binnenkort gaat er in het centrum in Zwanenberg alweer een nieuwe door op zaterdag 3 oktober. En dichterbij qua datum, morgen, gaat er in de parochiezaal van Baal ook alweer een tweedehandsbeurs door met heel wat kinderspulletjes. En dat tussen 14 en 16 uur.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in keuken van Covera.
1: Christina.

Cameron Wood van pas dit. En misschien ook nog wat interne radio-informatie meegeven. Ja, mag toch wel. Vorige week vrijdag ben ik nog samen met radiocollega Wim Cornelli naar Amsterdam met de trein gaan sporen naar een grote beurs in de RAI. Ongelooflijk, minstens zo groot als de Heizel. Het was een beurs in verband met radio- en tv-broadcastapparatuur. En we moeten toch zeggen, Nederland is toch wel vooruitstrevend. Je hebt Hilversum als mediastad en je hebt de Hilversum 3. En dat is een radioproduct. En dit is Herman van Veen.

0: Christina Nieuws.
1: Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Op dit moment komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Potté van het Rode Kruis.
2: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
1: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 bijvoorbeeld, om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
3: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een biep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
1: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook OpenAI al 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden. Daarna warmer en zonniger.
0: Christina.

En dit was filmmuziek van Frank Stallone, Far From Over. Een man die toevallig of niet de broer is van Sylvester Stallone, die ook alweer meespeelt in deze film Staying Alive, waarvan dit nummer op de soundtrack stond. I wake up.

0: geweest.
1: Het is weer herfstopendeur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerga-fanfare en dansdemo's van dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
0: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
1: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina. What?

En dit waren Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Binnen een goede 10 minuten geef ik u wat dampachtige informatie mee als je wilt stoppen met roken of stoppen met vapen. Dus blijf hangen als je dat van plan bent.

0: Callega Twin Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina,

wel eens gevoelig of voor een stukje verslaafde in aan koffiekoeken of aan chocolade. De ander aan een pintje of een glaasje wijn. En nog andere aan sigaretjes of aan vapen. Wel, goede tip. Aanstaande 6 oktober dan gaat er een groepsessie van start om te stoppen met roken of vapen. En voorafgaand organiseert lokaal bestuur Heist een infosessie op dinsdag 29 september, 's avonds in Zwaan.

Kiko Show was dit met de Riddle. En ik heb zometeen ook nog wat informatie voor mensen die graag morgen hun longen is volblazen met zuurstof, frisse lucht, de natuur induiken. Want in Hallaar zijn er wandelingen georganiseerd door Raak. Dat noemt de Berthoutwandeling. Zometeen meer

duetje van Miley Cyrus en Dua Lipa. Berthoud was een belangrijke, gekende naam in Hallaar van een belangrijke familie. Wel, morgen gaat er een Berthoud-wandeling door, georganiseerd door Raak. Met verschillende afstanden vertrekken aan de parochiezaal in Hallaar. En voor de kinderen, voor de jongeren, is er wat speciaals. Een wandeling van 4 kilometer en zij moeten op zoek gaan naar de Sokodief.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

En dit waren Another and 54 Ultra. Ik ga zeggen, ik hou het even voor bekeken. Maar even over 11 uur ben ik terug naar nieuws en weer met de Belgische redactie. En misschien ondertussen maar zeggen, je suis venu te dire que je m'en vais.

0: laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
2: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
1: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. En Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen in de lucht gestuurd na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Dat meldt het Poolse leger op X. Het gaat om een preventieve maatregel, bedoeld om het luchtruim te beveiligen. Eerder had Polen ook al gemeld dat Rusland vannacht nieuwe drone-aanvallen op Oekraïne had uitgevoerd. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen, deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden opnieuw, daarna warmer en zonniger.
0: Christina, more music.

En dat waren de woorden van Jelly Roll met I'm good, I'm good. Wij zeggen het anders, we doen ons best. En je best doen is ook al heel belangrijk. Hè? Goedemorgen voor zij die er wat later bij zijn. Ik ben Jean-Paul Deby. Dit is het laatste deel van Club Christina tussen 9 en 12. En hier is Phil Collins.

Amo op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.

0: geweest.
1: Het is weer herfstopendeur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerka fanfare en dansdemo's van dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
0: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
1: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: En dit waren Rio Speedwagon met Keep On Loving You. We gaan zelfs ook nog even aandacht besteden aan de dorpsfeesten in Wiekevorst, deelgemeente van Heist Tot de Merk, die vanmorgen om 9 uur al gestart zijn. Dus zometeen wat meer daarover.
1: Oh.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

American Pie van Don McLean. Vanmorgen 9 uur zijn de dorpsfeesten in Wiekevorst al gestart met een ambachten- en streekproductenmarkt met aandacht naar veel lokale spulletjes. Er is ook een free podium met allerlei optredens, lokaal talent, internationaal Pools talent en doorlopend eten en drinken en natuurlijk ook heel veel muziek.

Damiano David was dit met The First Time. En dan nog even een tussendoortje wat alleen mensen uit Heistelberg kunnen weten. Maar de voorbije dagen kregen maar liefst 20.000 gezinnen een prachtig bonnenboekje in de bus. Met heel veel acties, kortingen, voordelen van maar liefst 102 lokale handelaars en ondernemers. Prachtig, mooi initiatief wat de lokale activiteit alweer goed zal stimuleren.

Ain't Nobody. En misschien aansluitend in verband met het berichtje dat ik daarnet aan jullie bracht van het bonnenboekje dat werd uitgebracht in Heisseldenberg. Een tip voor alle lokale besturen, alle lokale gemeentebesturen in de regio. Denk eraan, er zijn ook lokaal regionale media die die dingen mee promoten, mee stimuleren en die de mensen ook dagdagelijks, wekelijks heel wat leuke informatie geven. Wij zijn er daar eentje van. Tof, en we zijn ook blij en fier dat we daar deel uit van maken. En dit zijn Earth, Wind & Fire met Love Goes On.

0: Alex Warren was dit. Goedemorgen. Ik moet goedemiddag zeggen. Radiocollega Stijn Jacobs komt erbij. Service programma.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar morgen een andere uitdaging die ook wat met presentatie te maken heeft.
1: Dat klopt. Morgen is er de herfst open deurdag in de Bergstraat.
0: Ja, en dan moet je ook alweer actief zijn.
1: Ja, ik heb een micro gekregen en ik moet daar morgen iets mee doen.
0: Ja, maar een microfoon, dat ligt jou wel, hè?
1: Dat hebben ze al gezegd.
0: Ja. Trouwens, voor de tweede keer modeshow in de Bergstraat tijdens de herfst open deur. Jouw vrouwtje Nathalie coördineert mee, omdat ze ook een dameskledingzaak heeft. En jij moet dan wat doen, ja.
1: Ja, er zijn enkele handelaars die hun nieuwste collecties daar tonen. En ja, er is ook randanimatie, dus het wordt heel leuk.

0: Stijn, misschien gaan we ook nog een woordje extra uitleg geven over de motorshow morgen in de Bergstraat. Vanaf welk uur begint het daar?
1: Wel, iets over één begint dansschool Kikit aan hun presentatie en dan is het zover.
0: Ja, daar zijn de verschillende kledingzaken die deelnemen. Noem maar even kort op.
1: Ja, er zijn er 8. Het is het Saloon, Lof. We hebben Pian Piani, ook Loadoro, Mooi, Lingerie Christian, Passio Fashion en Tutu et Duo en ook Oogwereld Dupont.
0: Oh, het oog wil ook wel wat.
1: Inderdaad.
0: En dat is doorlopend van even over 1 uur tot welk uur?
1: Wel, we sluiten af iets voor 4:30.
0: Ja, en de mensen moeten komen kijken, want het wordt allemaal mooi. Maar ze moeten ook luisteren naar de presentator, hè?
1: En ook, ja, er is van alles. Er is van alles.
0: Oké, dankjewel.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina. If you...

0: Ah, dit was een berre met Yesterday, Today, Tomorrow. En misschien kan ik daarmee beëindigen. En de luisteraars bedanken voor het luisteren, uiteraard. Maar jou zeggen tomorrow, dan is het jouw dag in de Bergstraat, hè Stijn?
1: Ja, ik ga denk ik vanavond vroeg slapen.
0: Ja, je moet zien dat je veel energie hebt. En zometeen is er jouw programma, hè?
1: Klopt.
0: Oké, bedankt. Fijn weekend. Oh.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu. Dat vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
3: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
5: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
3: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen bijbetalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
6: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger, zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
3: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het onderzoek loopt. En als je deze winter op skivakantie vertrekt, dan zal je extra budget moeten voorzien voor je skipas. Gemiddeld betaal je nu zo'n €388 voor 6 dagen skiën. En dat is €13 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk, dat is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n €478 voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
7: Christina. Every hour. Every day.

12 op deze zaterdag 19 september. Dankjewel Jean-Paul Deby. Voor Club Christina tussen 9 en 12. Moby In This World was de opener. En ja, ik heb het uitgesproken. Ik ga op tijd slapen straks. Ja, dan moet ik nog even in discussie gaan met mezelf om welk uur dat precies is. Dit is Op de Middag tot aan de klok van 2 uur. Nu met The Cure en Lullaby. Wees welkom.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvennen op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Madonna. Ja, dan denk ik, had ik maar Italiaans ook bijgeleerd, want het is een bloedmooie taal. Zeker uit de monden van Zucchero en Paul Young. Christina op de zaterdagmiddag met Axel Red.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home, Leopoldklei in Heist op den Berg.
3: Christina.

Die lessons in love, ja, de liefde leren begrijpen, dat zal elke generatie wel moeten doen. Level 42 uit het midden van de jaren 80. Deze dame stond vorig jaar op het podium van Suikerrock en men beweert dat het de laatste keer zou zijn dat ze zeker in België live zou optreden, want ze is gestopt. Dat zou toch de geruchten zijn. Heel spijtig voor de fans van Nelly Furtado.

man die in het oog van zijn grootste storm staat op dit ogenblik. Want heel zijn voorprogramma van zijn Amerikaanse tournee is afgelopen weken opgestapt. En ja, dat verhaal is nog niet een einde. Ed Sheeran van 8 jaar geleden. Hierbij Christina met Call Wake Girl. We volgen het op

0: Christina, regionaal.
1: Zondagnamiddag 20 september tijdens de open deur in de Bergstraat in Heist is er doorlopend modeshow van een aantal lokale handelaars. Een negental kledingzaken uit de Bergstraat brengen de allernieuwste herfst- en wintermode. Muzikaal ondersteund door dansstudio Kick It. Nu zondag tussen 13 uur en 16:30 uur.
2: Christina.

het einde van de Nillies had je heel veel Engelse zangeressen die hier kwamen piepen in de hitlijsten, waaronder Kate Nash, maar ook deze Gabriella Silmi met Sweet About Me. En zij brengt op 9 oktober haar nieuwste album uit. Pure Love. We houden het

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: GVL Technics. GVL. Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. GVL. www.gvl-technics.be
3: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
3: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
2: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
4: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
2: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen euro extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
5: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreesde dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportrodenduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
1: Christina.

Deel 2 van Op de Middag op deze zaterdag 19 september. En de tweede plaat was dat, die ooit werd uitgebracht door Lost Frequencies, die ook terug te vinden was in de hitparade, ingezongen door Yannick Davy, van 11 jaar geleden ondertussen. Reality, Franse popmuziek, in alle vormen, in alle genres.

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen. Koken wordt

0: weer herfst op een deur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerka-fanfare en dansdemo's van dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
1: Is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina.

De man stond op het toppunt van zijn carrière toen in 2003. De Engelse zanger Greg David en hij dook de studio in met levende legende Sting van The Police. Dit was het resultaat. Destijds Rise and Fall. Dus dadelijk hebben we nog een vergeten parel van 2015. Toen was countrymuziek niet zo populair als vandaag. Maar dat was toen een hit. Sam Hunt en Take You Home.

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: Christina.

We hebben hem een tijdje moeten missen in onze hitparade. Deze Nederlandse DJ Martin Garrix. Vorig jaar kwam hij terugpiepen met dit hier Mad, ingezongen door Love. En misschien is voor jou zaterdag namiddag klusjestijd. En is dat net niet jouw ding? Wij helpen je.

Uit het land waar ook U2, Therapy, maar ook de script vandaan komt, Ierland. Deze Walking on Cars. Maar helaas bleef het bij die ene hit die we vandaag nog steeds voor jullie draaien. Speeding Cars uit 2015, hier op zaterdagmiddag bij Christina. We nemen een duik terug in het verleden naar de Commodores.

voormalige frontman van de Amerikaanse boysband NSYNC, Justin Timberlake. Ja, die dook 20 jaar geleden met Madonna de studio in 4 Minutes. Dat was het resultaat. Maar het zou een van de laatste officiële hitnoteringen worden voor de Queen of Pop haarzelf. Ze heeft nog wel albums uitgebracht die goed worden onthaald door haar fans. Maar echte hitscore zat er niet meer in. Misschien een officiële opvolgster is deze dame, Sabrina Carpenter.

0: Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: letsgo.be. Christina.

Wasting My Sobriety. Tanita Tikaram. Het is hier al heel gezellig druk aan het worden hier in de studio van Christina, want 40 hits staan er klaar voor jullie. De makkelijke 40 tussen 2 en 4, want het is zaterdagmiddag. Iets voor 4 uur weet je wie onze nummer 1 is. Nog een fijne zaterdag en graag tot morgen 12 uur.

0: Christina Nieuws.
1: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem in de provincie Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand. Drie andere wagens raakten beschadigd, dat meldt de politie. De auto stond in de garage van een appartementsgebouw en vatte plots vuur. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak. En sport: in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in twee sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die twee wedstrijden allebei winnen als ze nog willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
2: Christina.
3: Just a minute, ladies and gentlemen. I think something is happening.
4: Ja man, it's the Bangalaka 40. Only on Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Voel je goed? Voel je mooi? Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevenstraat 2, Heist op den Berg.
2: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
3: Christina.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Zondagnamiddag 20 september tijdens de open deur in de Bergstraat in Heist is er doorlopend modeshow van een aantal lokale handelaars. Een negental kledingzaken uit de Bergstraat brengen de allernieuwste herfst- en wintermode. Muzikaal ondersteund door dansstudio Kick It. Nu zondag tussen 13 uur en 16 uur 30.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online.

0: BE. Love, you're going to love us.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

0: opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. De politie heeft een einde gemaakt aan de actie en enkele actievoerders opgepakt. Het was niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding. Dat is een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. Maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
2: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
1: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er nog andere. En sport in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanmiddag opklaringen, mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen, het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
3: 24 hours a day. Christina. Every day.
4: Weer een vol uur.
3: Bangelijke hits, praatvrij.
4: Op de bangelijke 40.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.

0: herfst open deur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerga-fanfare en dansdemo's van dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
1: Is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: Kristina. De bangelijke 40. De 40 bangelijkste van moment.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Heistel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
4: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
3: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En in Riyad in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn daarom geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: Christina.

Nummer dat ongetwijfeld tot hun muzikale hoogtepunten mag gerekend worden. Black Eyed Peas uit 2009 met I Got a Feeling. Zaterdagmiddag, 4 uur gepasseerd. U weet wat u de komende 2 uur weer te wachten staat. Een bijzonder gevarieerd muziekaanbod. We stellen wel 1 vereiste. De nummers moeten allemaal de status van klassieker hebben bereikt. Met andere woorden, u bent ver aanbeland in een nieuwe aflevering van Knappe Kuren tot zo'n 1 uur of 6. Nummer dat die status zeker en vast heeft bereikt, dat is dit hier van Phil Collins.

0: herfst opent deur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerka-fanfare en dansdemo's van dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
1: Is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: letsgo.be.
4: Christina.

De single waar ze mee doorbraken in 1978. Denis Denis van Blondie. Zangeres Deborah Harry die claimt dat ze begin jaren 70 in New York is ontsnapt aan de beruchte seriemoordenaar Ted Bundy. Ze stapte bij een vreemde man in de auto, merkte dat de hendels aan de binnenkant ontbraken en wist haar arm door het raam te steken om de deur van buiten te openen terwijl de man wegreed.

0: Rama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuin Rama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuin Rama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuin Rama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
3: Covera!
2: Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera!
4: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
5: Christina.

Onze Belgische artiesten, we dragen ze op handen. Dat is zeker en vast geen geheim. Dit was een stelletje afkomstig uit Brussel die in 2016 even de kop kwam opsteken. Electropopband Hydrogen Sea waren dat. Met het fijne Beating Heart hier bij Christina op de zaterdagnamiddag. En twee Britse senioren zijn in een stadje in Groot-Brittannië gearresteerd nadat ze met gereedschap een verkeerslicht onklaar hadden gemaakt. Het stel bleek in de ban van een online complottheorie waarin wordt beweerd dat de sensoren op verkeerslichten geheime elektronische aanvalswapens zijn die kanker en hartaanvallen veroorzaken. Politie kwam de vernielers op het spoor nadat beelden van de actie op sociale media werden gedeeld.

Zijn repertoire bestond vooral uit covers, maar heel wat artiesten vonden het gewoonweg een eer om door Joe Cocker gecoverd te worden. Dit was Unchain My Heart uit 1987. Tijd voor de groep met de kortste groepsnaam. Ik heb het over M, die scoorde eind jaren 70 met dit hier. Pop Music.

0: Christina, regionaal.
1: Zondag namiddag 20 september tijdens de open deur in de Bergstraat in Heist is er doorlopend modeshow van een aantal lokale handelaars. Een negental kledingzaken uit de Bergstraat brengen de allernieuwste herfst- en wintermode. Muzikaal ondersteund door dansstudio Kick It. Nu zondag tussen 13 uur en 16:30 uur.
0: Christina.

Charlie Brown, het was een nummer van Coldplay. En vandaag de dag is het soms moeilijk om aan cash geld te geraken in sommige gemeenten. Gisteren werd het nieuwe cashpunt in Onze Lieve Vrouw Waver officieel in gebruik genomen. Vanaf nu kan dus iedereen er terecht om geld af te halen. En je vindt het tussen het kruispunt van de Molenstraat en Zaalgraaf Delissen. Ook voor Elsenstraat is er goed nieuws. Het gemeentebestuur sloot een overeenkomst met een firma om tegen eind dit jaar ook in deze kernen bankautomaat te voorzien. Zo kan je tegen het einde van het jaar opnieuw in elke kern van Sint-Katelijne-Waver cash geld afhalen. En dat is toch goed nieuws te noemen.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina.

0: In de jaren 70 maakte hij nog deel uit van de band Octopus. Toen besloot hij solo wat op te nemen en dit was het resultaat. Females van P.P. Michiels of Paul Michiels of Polle Pap, zoals u zelf wenst. Later zou hij natuurlijk opduiken bij Soul Sister, maar dat wist hij ongetwijfeld al. Dit is een van de grootste bands die Amerika ooit gekend heeft. Ik heb het over Toto, het heerlijke Rosanna.
1: Oh.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media zijn ook beelden te zien. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een echte plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
3: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
2: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken, maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
4: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
2: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. En problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland, want het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen, dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen voorlopig wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Heel wat vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En dan nog tennis. Ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
1: Christina.

Ik heb het van horen zeggen, maar naar het schijnt was hij niet altijd even makkelijk in de omgang, deze Dave Edmunds. Dat was Girls Talk. Welkom voor de mensen die pas inschakelen. Dit zijn nog de knappe kuren tot zo'n uur of zes. Met nu de ideale floor filler voor het betere huwelijksfeest. Barry White, die zorgt daarvoor. You see the trouble with me.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Voel je goed, voel je mooi. Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevenstraat 2, Heist op den Berg.
2: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
3: Christina.

Devil, Face, Murdoch en BA. Dat waren de inspiratiebronnen voor deze Ed Sheeran tot het maken van dit nummer, want die vormde toch het originele A-team in de jaren 80. Voor de mensen die pas inschakelen, welkom erbij. Tijd om er nog eens een dansnummer bij te halen uit de 70s van Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
2: Christina.
3: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Het nummer waar het allemaal mee begon voor deze Milo, dat was nog eens AO Technology. En Barbie-maker Mattel heeft een Ken-pop ontwikkeld die eruit ziet als Lenny Kravitz. De muzikant is na basketballer LeBron James in 2025 de tweede man ooit die is toegevoegd aan de zogeheten Ken-bassadors-collectie. De 62-jarige zanger zegt tegen People Magazine dat hij het zo cool vindt dat hij een pop heeft.

Daar straks gingen we nog eens snuffelen in de kast met The One Hit Wonders. En daar kwamen we die van Glass Tiger tegen. Toch een leuk nummer. Don't Forget Me When I'm Gone haalden we nog eens boven. En dit was muziek van de Jacksons. Blame It on the Boogie. Nummer dat slechts de 54ste plaats behaalde in de Billboard Hot 100. In de Verenigde Staten dus. In Europa was het een ander verhaal. Daar werd het wel een dikke hit.

De Red Hot Chili Peppers met Go Robot in deze knappe kuren op de zaterdag bij Christina. En Julie Vermeire, jawel, de dochter van Jacques Vermeire, die had een droom en die is uitgekomen. Want gisteravond toen nodigde de Pussycat Dolls haar uit op het podium voor een surprise act. De influencer mocht naast Nicole Scherzinger haar beste dance moves bovenhalen.

Hoovervanik, I like the way I dance. Afgelopen zondagavond. Toen hebben ze de aftrap gegeven van de concertreeks in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Naar aanleiding van hun 30-jarig bestaan. Dat deed de band met een groot orkest en een oudgediende. Noemi Wolfs komt tijdelijk terug bij de band als zangeres. Dit zijn de Kruiners. Kom terug. Ik mis je is dit.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

Per Gessle die toert sinds 2025 weer met de band rond, waarbij zangeres Selena Philips om de vocals deels ondersteunt of de band vergezeld zoals u zelf wenst na een pauze van bijna 9 jaar na het overlijden van Marie Frederiksson was dat dus. Je hoort er nog eens Roxette met een van hun doorbraak singles zeg maar, Listen to Your Heart, toch wel bijzonder mooi te noemen. Zometeen het team van Spoor 6 onder leiding van David Goris maken nog een aangename zaterdag van. Wij zitten hier de maandag terug. Dan is het voor de lunchbreak vanaf 11 uur. Graag tot dan.

0: Christina Nieuws.
1: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
2: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
1: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En dan nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
3: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
1: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Christina.

Goed nieuws voor de fans van deze man, Mr. Harry Styles. Want na de massale belangstelling voor zijn concerten in Parijs op vrijdag 16 en zaterdag 17 juli, heeft hij de afgelopen week nog twee extra data toegevoegd. Hij staat er namelijk ook op vrijdag 23 en zaterdag 24 juli.

Donald uit 1984 hier samen met James Ingram en Yamo Be There. Onderweg hier zometeen nog een zomerswerk van Shakira en Wyclef Jean. En ik heb ook nog een heet liefdesnieuwtje over Angèle. Eerst gaan we nog eens luisteren naar Olivia Rodrigo. Deze heet Drop That.

passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

0: We zullen de komende week nog een klein beetje mogen genieten van een soort van Indian summer met temperaturen rond een graad of 20 en een stralend zonnetje. Daarom nog wat zomerse muziek van Yugal, Imal, Angel en Ultranate, deze Moving to the Sun. En Angels heeft opnieuw haar hart verloren aan wie, oh wie toch? Ik zal het jullie zo meteen vertellen. Dat is meteen aan 90's werk van Marisa Tana.
1: People get ready for me. People get ready for me.

0: Miss Marissa Turner and People to People. En Angels is inderdaad opnieuw haar hart verloren. En aan het Franse showbizblad Voici heeft ze nu ook de identiteit van haar nieuwe partner bekendgemaakt. Het zou gaan over Amerikaanse regisseur Steven Russ, man die in New York woont.
1: Je

Als je op 17 september deze man ingaf op Google, dan kreeg je zowaar dat de man was overleden. Ja, het internet maakt rare sprongen, want de man is nog altijd springlevend, heeft zijn management ondertussen bevestigd. Je hoorde Billy Joel uit 1984 en The Uptown Girl.

0: Christina, regionaal.
1: Zondagnamiddag 20 september tijdens de open deur in de Bergstraat in Heist is er doorlopend modeshow van een aantal lokale handelaars. Een negental kledingzaken uit de Bergstraat brengen de allernieuwste herfst- en wintermode. Muzikaal ondersteund door dansstudio Kick It. Nu zondag tussen 13 uur en 16:30.
0: Christina, every hour, every day.

jij er ook bij, zowat 25 jaar geleden toen deze band een van de dagen van Rob Werchter mocht afsluiten. Ze zorgden ervoor een kleine aardbeving toenertijd. In 1998 was dit Faithless and God is a DJ. En daarvoor zat trouwens ook nog Beyoncé met Cuff It. En het wilde kind genaamd Alex Warren met Passenger. En waarom noem ik die Alex Warren een wild kind? Want dat is de titel van zijn nieuwe album, die heet namelijk Wild Child. En het album van deze man, die heet The Romantic. Dit is Mr. Bruno Mars.

0: geweest.
1: Het is weer herfst open deur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerka-fanfare en dansdemo's van dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
0: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
1: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina.

vlak van de zonneschijn zitten we best wel goed de komende week, zie ik hier. Want er wordt een soort van Indian summer voorspeld. Laat die maar komen, zou ik zeggen. The Stranglers, hoor die, en Always the Sun. En zo wordt het iets voor 7 op deze zaterdagavond. Ik ga snel een afscheid nemen. Ik ben er graag morgen terug. Same time, same place. Tussen 6 en 7 ben ik er heel graag voor jullie weer.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Journalist Tim Leskrawa.
3: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
2: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de cel zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Het meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Henrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij behoudt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijk Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
4: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft het dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
2: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Christina, more music.

0: Het is weer herfstopendeur. En iedereen is welkom op zondag 20 september in een autovrije Bergstraat. Een gezellige namiddag vol shoppen, animatie en entertainment voor jong en oud. Ontdek de nieuwste najaarscollecties. Er is kindergrim, extra ambiance met de Moerka-fanfare en dansdemo's van dansstudio Kick It. Laat je inspireren tijdens de openluchtmodeshow met de nieuwste trends en collecties.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Herfstopendeur in een autovrije Bergstraat. Op zondag 20 september vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: Herenthal Systeemweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen en er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Italië zijn twee Belgische wandelaars gered in de Dolomieten. Het gaat om twee vrouwen van in de 20. Ze kwamen tijdens hun wandeling in de problemen, omdat de rotsen erg glad werden. Ze panikeerden en durfden niet meer verder af te dalen. Ze belden de reddingsdiensten en die zijn hen komen halen. Niemand raakte gewond. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op persbriefings van het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. En in het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
4: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen. Er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot, maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een extra tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Filip Watteeuw.
2: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor Gent andere plaatsen voorzien.
1: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. En in het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost. Minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
3: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers meegedaan aan de World Cleanup Day. Ze verzamelden zwerfvuil. Organisator Thomas de Grote.
3: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
2: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Watteau.
4: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor Gent andere plaatsen voorzien.
2: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. In het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. En op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Norwitz werd derde. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
0: Christina, more music. Ladies and gentlemen.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd in het kader van de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Grote.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Noorwitz werd derde. En Koen Vereeken is voor de tweede keer Belgisch kampioen jumping geworden. De vorige keer was 20 jaar geleden. Koen Vereeken is 57 en was de oudste deelnemer. Hij noemde zijn overwinning zelf een grote verrassing. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige periode, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.

0: Christina Nieuws.
1: In Antwerpen en Luik is vandaag meer dan 1,3 ton afval opgeruimd. Enkele honderden vrijwilligers deden er mee aan de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Groot.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het Louvre in Parijs hebben twee Duitsers zelfgemaakte schilderijen opgehangen. Ze deden dat in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Ze bevestigden de schilderijen met plakband aan de muur. De twee zijn opgepakt. Ze zeggen dat het om een grap ging. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. Trainer Frederik van der Biest van KV Mechelen is ontgoocheld.
3: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten de 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
1: Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost. Minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.
5: I don't

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, more music.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Every heartbeat.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Every second.
2: Christina.